0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
7: Turn up the heat.

0: thanks for tuning into the Vonic Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dijk.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
8: Hello and welcome to the Anjuna Deep Edition, this week's big one. Gabriel and Dresden are joining us for the very first time. They're on the show ahead of the release of Velour, their gorgeous new collab with Lake Await. These two are genuine pioneers of trance progressive, and the guys behind As the Rush Comes, Beautiful Things, and Tracking Treasure Down. In fact, they've racked up more than 20 Billboard Dance Chart number ones on top of a Grammy nomination. Just true icons. All right, here we go.

0: van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
4: Hot Dance Radio app.
3: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: Days Like Nights. More Days Like Nights? Facebook, Instagram en SoundCloud. Days Like Nights.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat

melodic, euphoric, beautiful, blissful. This is Chicane.

0: Sometimes being alone feels like freedom.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

night.

0: van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel. Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror-opmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: What's up everyone, this is Fedele Grand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Turn up the heat

0: listening to Dreamscape.
1: There has always been darkness.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Ik met In Your Eyes. Goedemorgen. Dit is de zondagochtendshow op Hot Dance Radio. De Hot Weekend Reset. Hoe is het met je? Had je een zware avond gisteravond? Of heb je de wedstrijd gekeken? Frankrijk-Engeland. Ja, het was de wedstrijd om de keizersbaard. Vanavond gaat het om de echte knikkers. Natuurlijk tussen Argentinië en Spanje. En als je thuis op de bank zit, prijs jezelf gelukkig ook al. Wordt het vandaag maar een graad of 20 in Nederland. Wees blij dat je niet gisteren richting het zuiden bent vertrokken en voor de Gotthardtunnel hebt stilgestaan. Een verkeersinfarct. Files 3 uur vertraging. Je zou er maar in staan. En als je erin staat, is het altijd prettig om Hot Dance Radio natuurlijk aan te hebben staan. Want we gaan met je mee, wherever you are. Martin Garrix zometeen. Ook Alex Adair met Real For Me. Maar eerst de mannen uit Noorwegen. De Boza, Lose Myself. I'm

Alex Adair, hij zat in de auto, luisterde naar het nummer You Make It Real van James Morrison. Hij dacht, hey, hier kan ik wel een goede dance track van maken. Daarna samplede en verwerkte hij delen van dat origineel tot Real For Me. Dit is Hot Dance Radio, de allerbeste hits with a beat. Marshmello nu met Phoenix.

0: Be The One van Adam Port en Ashy Lewis op Hot Dance Radio. En die twee ontmoeten elkaar in Los Angeles tijdens de Coachella-periode. Ze doken vrijwel direct daarna de studio in. En voordat deze track uiteindelijk uitkwam, hebben ze hem maandenlang getest in de DJ-sets van Keine Muziek. Vandaar dat die ook meedeelt in de winst van dit nummer. Zometeen een DJ van Nederlandse bodem die aan een soort van recyclen doet. Om wie het gaat, je hoort het zo.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.

knap gedaan. Hè? Het blijft zo hangen, dat melodietje. Hè? Vind je ook niet? Believe, Shooting Stars. Dat is een van die slimme rehab-releases. Waarin een bekende melodie uit het verleden een modern dancejasje krijgt. Ja, een soort van recycle is dat. Het nummer grijpt namelijk terug op Shooting Stars van de Australische groep The Back Raiders. Een track die dankzij memes en social media jaren na de oorspronkelijke release opnieuw wereldberoemd werd dankzij dit nummer. Goedemorgen, Hot Dance Radio. Ja,

Save the World. Een van de meest iconische dansplaten van de EDM Gouden Eeuw. Het nummer verscheen in 2011 en was de opvolger van One. Samen hielpen die tracks Swedish House Mafia uit te laten groeien tot de grootste dance act ter wereld. Goedemorgen. Ben je net in het land der levenden? Dit is je Hot Weekend Reset. We bereiden je voor op de zondagmiddag. En wist je dat voordat Ofenbach wereldwijd scoorde met Catchy, al een nummer was van ze, Be Mine? Deze track uit 2016 was eigenlijk hun echte doorbraak en zette het Franse duo in één klap op de Europese dancekaart. Je hoort ze zometeen na UGEL en Moving to the Sun.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

right.

Ina Shay. No Broke Boys, Disco Lines op Hot Dance Radio. Zo hebben de vrolijke steel drums er maar even bij gepakt. Om een beetje in de zomerstemming te komen. Ja, het is er weer tijd voor natuurlijk, hè. Goedemorgen, je Hot Weekend Reset is aan de gang. Zondagochtend op Hot Dance Radio. Met de allerbeste hits, With A Beat, zometeen Peggy Goo. Ook Galante staat klaar voor je met 5. Maar eerst Duc Dumont en Jack Jones. Dit is I Got You.

Hij goes like Nana, Nana. Ja, je moet er maar opkomen natuurlijk. Hè? Peggy Goo op Hot Dance Radio. Goedemorgen. Dit is je zondagochtend met Armin van Buuren en Sam Gray zometeen. Dream a little dream. Je hoort ze naar Alok en Khalid. Dit is Dive Into Me.

0: moet echt laten zien. Deze instructie kreeg je van Wiz DMC en Bees & Honey. Show me love op Hot Dance Radio. Nou, even alert zijn zometeen naar de boodschappen. Want het nummer wat je zometeen hoort duurt slechts 2 minuten en 14 seconden. Voor je het weet, is het voorbij.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

toe. 2 minuten en 14 seconden. Zo lang duurt hij. Het nummer van Jonas Blue, Edge of Desire. En mocht je er langer van willen genieten, moet je gewoon even een track opzoeken van Frankie Rizzardo. Want die heeft een mooie remix gemaakt van dit nummer. En dat duurt iets langer. Even een instructie. Schouders laag en volume omhoog. Dat is een simpele combinatie. En dat werkt verrassend goed bij dit nummer van David Guetta en Teddy Swims. Gone, gone, gone. We will find-

Let Me Be In Your Arms van Sony Vadera. Die Sony Vadera is al een trouwe gast hoor. Ja, daarom werken de vocalisten ook zo graag met hem samen. Hij maakte met Clementine Douglas al hits als Asking en Tell Me. Voordat hij deze track maakte met de soulvolle Libianca. Want zo wordt ze genoemd. En dat is een Cameroense Amerikaanse zangeres. Goedemorgen. Welkom bij je Hot Weekend Reset. Het is zondagochtend op Hot Dance Radio. Met zometeen muziek van Sam Veld en de Clean Bandits. Maar eerst Matze Sarri. Ja, die heeft een nummer verbouwd van Sonique, It Feels So Good. Dat nummer werd destijds uitgebracht voordat Spotify bestond. En toen Matze Sarri zijn versie maakte, kende iedereen nog het refrein van It Feels So Good.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

ook zeer geslaagd. Verantwoordelijk hiervoor is Bibi Rexha. Je hoorde New Religion. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio. De hits voor de beat staan weer voor je klaar, ook dit uur. En de beat in dit nummer komt eraan. Ik beloof het je, echt waar. Sophia Somayo, dit is Diamond Heart.

als Frequencies in 2014 doorbrak met Are You With Me, was TikTok nog niet eens gelanceerd. En nu 12 jaar later scoort hij nog steeds hits. Zomerhits met name, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hot Dance Radio, zometeen met Oliver Heldens en Turn Me On. Maar eerst Kygo en Khalid. Dit is Save My Loving.

0: melodie te vinden, zoals deze Baker Street uit 1978 van Jerry Rafferty. Baker Mats en Rani met I Love Life op Hollands Radio. Zometeen een nummer met een opvallend positieve boodschap. Loslaten van zorgen, opnieuw geluk vinden en vooral het leven vieren.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Moth staat al jaren bekend om zijn positieve sound. En ook dit nummer heeft een opvallend positieve boodschap. Loslaten van zorgen. Opnieuw geluk vinden en het leven vieren. Zo is het. Hot Dance Radio met zometeen Claptone. Maar eerst Junior Jack. Dit is My Feeling.

State of Mind van Jamie Jones op Hot Dance Radio. Wat is jouw state of mind op dit moment? Is die positief? Ik hoop het wel, hè. Ja, we hebben ons best gedaan de afgelopen uren in de Hot Weekend Reset. Want je moet klaar zijn voor de zondagmiddag. Zometeen Marcel Kroonen met de Lunch Drops. Ook Peter Teunissen en Maurice Franken schuiven nog aan. En om 7 uur, zoals gebruikelijk, heeft Martijn Verheijzen weer op een rijtje gezet. De Hot Dance Anthems. Maak nou van deze zondag niet al te snel een maandag, hè. Niet zometeen gelijk beginnen over werk, planning en waslijsten. Nee, gewoon blijven genieten van de hits with a beat. Want daar zijn we voor. Joel Corey en Dr. Cucho staan klaar. Maar eerst Accent en Sarah. Don't Leave. Ik wens je een fijne zondag.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Tuesdays on Hot Dance Radio are Strictly

Een hele goede zondagmiddag en welkom in Lunchdrops hier op Hot Dance Radio. Mijn naam is Marcel Kroonen en tot 2 uur blijf ik bij je met heerlijke tracks tijdens jouw lunchbreak. Vandaag is de slotdag van het eerste Tomorrowland Weekend in België. En wist je dat als je daar rondloopt, je helemaal niet raar op hoeft te kijken als iemand naar je toe komt en zegt: hey, wil je wat kwak? Dan denk je, hè, wat hoor ik nou? Ja, kwak. Wat dat is, vertel ik je straks. Nu eerst Tiësto en Bring Me to Life.

0: in Noord-Holland. En je hoorde Zurb met Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa.
1: On DAB Plus for Noord-Holland at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: En ik zou nog even terugkomen op die kwak van Tomorrowland. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het is niet een of andere nieuwe party drug. Nee, niks geks hoor. Het is gewoon een eendje. De nieuwste trend op festivals, overgewaaid uit de race scene, is dat er gewoon een eendje uitgedeeld wordt. Je ziet ook veel mensen rondlopen met kleding met eendenprints, hoedjes op. En het is eigenlijk bedoeld uit een soort, ja, peace, love en happiness gedachte. Vreemden aan het lachen maken, vriendjes worden en dan klaar. Misschien wel de allerliefste festivaltrend van dit seizoen. Nu Calvin Harris en...

0: Martin Garrix en Love met Mad. Na de break een gloednieuwe zomerplaat van twee mensen die elkaar ooit op een hele bijzondere school hebben leren kennen. Welke school dat is, dat hoor je zo.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Voor velen het mooiste moment van de dag, de sunrise. De Sick Individuals waren dat hier op Hot Dance Radio. En die school, dat was het conservatorium. Achter de Sick Individuals, daar gaan Ray en Jim schuil. Dat zijn gewoon twee Nederlanders en eigenlijk gewoon twee studenten, twee schoolmaatjes. En kijk eens wat er van gekomen is. De klok gaat 5 jaar terug hier op Hot Dance Radio. En daar vinden we Regar en Krebs met Signals.

Robin Schulz, Dennis Loy, Young Right Now. Je luistert nog steeds naar Lunchbox hier op Hot Dance Radio. We doen onze ogen dicht. We vliegen naar Japan. We komen Tokio binnen en zien de wijk liggen. Dit is Shinjuku. Get out.

gebeurt een Beatle in Lunchtop zomaar op een zondagmiddag. Want je hoorde Kygo met CCC. En het origineel hiervan uit 1983 werd natuurlijk geschreven en gezongen door Michael Jackson samen met Paul McCartney. 6 weken op nummer 1 in Amerika. Dit is James Hype met het gelukshormoon.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: Let's get down to business. Give you one more night, got this.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl, met drie O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met drie O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
9: Hi, wij zijn Isabel Weasel. Je hoort ons iedere zaterdag.

Even na de klok van 1, tweede uur lunchdrops is van start gegaan. Hier op Hot Dance Radio hoorde je A-Lok en Khalid en Dive Into Me. In feestgedruis kun je jezelf instorten, kun je induiken. Ik had het al over Tomorrowland, maar in het zuiden, nou het zuiden, in het zuidoosten van het land ligt het plaatsje Nijmegen. Daar zijn de zomerfeesten gestart, rondom de Vierdaagse. Hou je van feesten, mensen? Neem het van me aan. 7 dagen lang feest op elk plein met DJ's, bands, vuurwerk. The place to be als je van een goed feestje houdt. Ben je erbij? Geniet ervan. Wij gaan door met de Lost Frequencies. En zonderling, dit is Love to Go.

Zijn legacy is enorm. Dit keer Avicii samen met Nooni Bao en Fades Away. Door naar iets anders. Een moderne excuustruus. Becky G samen met Topic. Hier is Sorry Papi.

0: Live Stuff hier op Hot Dance Radio. We gaan even naar de break. En na de break een track met een titel die precies belooft wat ik zo weer kon doen. Zul je denken? Wordt zo duidelijk.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Light Years. Ik heb een leuk verhaal voor je. Tim Impala scoorde Light Years, althans Light Years geleden, 2015 een track die inmiddels ruim 2 miljard streams heeft bereikt. De Nederlandse Mau P maakte daar zijn eigen versie van en die ga je nu horen. The less I know you, the better.

track uit. Met recht een Lunchroom Classic. Touch Me hoorde je van Rue Del Silva samen met Cassandra. Destijds trouwens de allereerste nummer 1 hit van een Portugese artiest in Engeland. Kijk ik naar de klok, dan is het helaas zo. Lunchroom voor deze dag zit er alweer bijna op. Na 2 uur, ja, blijf luisteren, Peter Teunissen met zijn Hits for the Beat. En ik heb me laten vertellen dat hij vandaag met je mee gaat dansen. Je hoort me volgende week weer hier op Hot Dance Radio voor een weekend gloednieuwe lunchdrops vanaf 12 tot 2. Nu nog Hugo met I'm Moving to the Sun. Fijne zondag, bye bye.

0: Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Maakt toch eigenlijk niet uit, hè, waar je bent, op Ibiza of in een club in Amsterdam. Het voelt altijd goed, zo'n track van Frankie Rizzardo en Feel. Hot Dance Radio. The hits with a beat, die hoor je hier zometeen. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Is Topic en Harvey.

0: beetje.
1: Helemaal blauw, Chesto en Stevie Appleton bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier in de vakantietijd, waar je ook bent. Hè. Er zijn geen thuisblijvers meer als je naar Hot Dance Radio luistert, want dat kan over de hele wereld. Helemaal geen probleem. Maar ja, als je dan op vakantie bent en je zit op het terras koffie te drinken, mis je dan toch dat bakkie van thuis. Hoe kan dat toch? Meer erover straks.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

0: Als je nou op een terras zit op vakantie en je mist je bakkie koffie thuis, dan heb je toch een beetje last van heimwee.
1: Ja.
0: De mensen die missen hun routines van thuis, terwijl je lekker op vakantie wil zijn. En dat heet gewoon heimwee. Ja, daar ontkom je dan gewoon niet aan. Maar goed, je mag weer naar huis binnenkort. Dus helemaal geen probleem. Je bent far away from home, net zoals Sam Veld en Leonie. Far away.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
10: Turn up the heat.

0: En geef jij dan ook lekker fooi aan al die mensen die jou bedienen? Doe je dat graag? Of voel je je wel eens gedwongen? Meer erover naar De Bauza en dit.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Bij Hot Dance Radio, de hits with a beat, die hoor je hier ook op zaterdag en zondagmiddag in between the lunch drops. En de weekend beats natuurlijk, hè, straks om 4 uur. Ja, geef je wel fooi op een terras of in een restaurant. Ja, en wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is dat zelfs op de pinautomaat er automatisch bij staat of je 10, 20 of 30% wil bijbetalen. Ja, wat vind je daarvan? Veel mensen vinden dat helemaal niks. Ze voelen zich gedwongen en geven juist minder fooi. De meeste mensen willen toch zelf even beslissen of ze wel of geen fooi geven. Ja, en doe jij dan? Hè? Voel je je gedwongen? Zou toch niet moeten? Zurp en Sophia Nzau nu bij Hot Dance Radio. Mwaki.

Radio. En dancemuziek is toch wel belangrijk in je leven, toch? Nou, dat heb je dan gemeen met Mark Simons. Die vindt dat namelijk ook. Het is zelfs meer dan amusement. En hoe die dat beleeft, dat ga je meemaken volgende week zondag weer. Vanaf 9 uur met de Hot Weekend Reset bij Hot Dance Radio. Give it to me.

Avicii bij Hot Dance Radio. De hits with a beat die hoor je hier en straks dan worden ze iets wat omgezet naar de weekend beats vanaf 4 uur hier. Tuurlijk, maar voordat zover is nog Chesto en Tate McRae, 10:35.

0: dance.
1: These are next.
2: Free your mind. My love is what you find.
1: When Hot Dance continues.
2: So wake me up.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met drie O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met drie O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
9: Purple Disco.
10: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat. Turn

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Ardens Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
6: Turn up the heat.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Me. Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Hey, daar heb je Barry Brandweer. Barry Brandweer. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.
7: Turn up the heat, turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
8: Hot Dance Radio.
7: One hour.
9: The biggest dance beats around the globe.
10: Your digital dance floor.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Tuesdays on ATS Radio are strictly...

Bad Chick, David Guetta en Rihanna. En leuk feitje over deze track. David Guetta speelde hem persoonlijk als demo backstage aan Rihanna. En die titel, ja, die is een knipoog naar Madonna's Who's That Girl. Maar de echte vraag van vanavond, wie is er gewoon jarig? Nou, ik heb twee bofkonten vandaag, want het is gewoon mijn eigen dochter en mijn eigen vader. Dus een dubbel feest. En het is een feestje op de radio, want tot middernacht ben ik bij je met de Hot Dance Anthems. Martijn Vrij hier. Dus de Who is this chick is dus gewoon Who is de jarige Job. En ben jij jarig? Nou, dan ben je in goed gezelschap. Nog meer trouwens feestnieuws van David Guetta. Die wordt de headliner genoemd tijdens ADE 24 oktober dit jaar. Hij staat in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat wordt smullen voor de Amsterdamse dancefans. En natuurlijk ook voor Hot Dance Radio, want die is er ook bij. Je zit gebeiteld bij Hot Dance Radio. Want ik heb nog veel meer lekkere muziek tot aan middernacht in de anthems. Nu, Bon Cardon en Freak You.

Mission of the Group.

0: is geboren als Marie-Claire Kremers. This is Your Night, Amber. Wereldhit in 1996, nummer 24 in de Amerikaanse Billboard 100. En in Nederland ook niet onverdienstelijk gedaan. Een track die het ook niet onverdienstelijk heeft gedaan, die hoor je zo.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Een Noord-Hollands geheimpje. Leave the World Behind, mede geproduceerd door Laidback Luke. Opgegroeid in Hoofddorp, woont nu ergens in de buurt van Aalsmeer. En die sessie legde de basis voor de Swedish House Mafia. Dit is Hot Dance Radio, The Anthems. Daar luister je naar. En dan nu een echte klassieker. Ontstaan toen de maker zijn vriendin in de studio liet zien, maar hij vergat de tijd. Sloeg het nummer om exact 9 uur op. De eerste transplaat ooit op de nummer 1 in Engeland. Ik heb het over ATB, 9 p.m. till I come.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

tweede uur Hot Dance Anthems, Martin Garrix, These Are The Times op Hot Dance Radio en daarvoor Armand van Helden en My My My. En die Hot Dance Anthems playlist, die is gewoon heel lastig om samen te stellen. En ik heb daarvoor je hulp nodig. Zometeen 9:10, de throwback track, ga ik een plaat draaien waarin jij invloed hebt. Een track die misschien wel een leuke geschiedenis bij je oproept, die je niet heel vaak hoort op Hot Dance Radio, of gewoon erg lekker is. Ik ga ze in ieder geval op een rijtje zetten en ik leg je zo meteen uit wat je moet doen. Onthoud in ieder geval 1, 2 of 3 de track die jij het tofste vindt. En de plaat met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen op Hot Dance Radio. En dit is zo lekker. Busty Bus en Yo Don't Stop. Op de nummer 1. Een lekkere klassieker uit de jaren 90. Living Joy en Don't Stop Moving. Op de nummer 2.

Een drietal lekkere tracks waaruit jij mag kiezen wat ik zometeen rond 9:10 mag draaien in de Throwback Track. Ga daarvoor naar hotdanceradio.nl of ga daarvoor naar onze Hot Dance Radio app. Druk daar op die groene knop en de track met de meeste stemmen, die krijg je vanavond horen. Dan moet je wel eventjes 1, 2 of 3 sturen. Stuur dat naar de studio. Ja, en ik tel gewoon alle stemmen op. En die hoor je hier dan lekker gewoon op Hot

0: Almeida en Tara McDonald en Delirious en daarvoor Booty Love, Some Kind of Rush. Dit zijn de Hot Dance Anthems en jij bent erbij. Wat blijft het toch lekker genieten. Zometeen ben ik bij je terug met een track. Dat is de beginpionier geweest van de dancemuziek.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Vlaanderen een echte dansvloer veroveraar. En die hoorde je gewoon lekker in de Hot Dance Anthems. Zometeen terug met een absolute legende. Vorig jaar de Billboard 100 gekroond. Top 66 in de 100 beste dance nummers ooit. Gebouwd op een sampletje van de Method Man en Redman. Dit is Armand van Helden.

0: I'm watching you, and I fell in love with you.
1: Octave.
2: These are next.
3: Tell me, would you feel my love?
2: Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me? En daarvoor A Touch of Glass, Around the World, derde uur anthems hier bij Hot Dance Radio. En in de geschiedenis, zolang ik de anthems presenteer en de throwback track daarbij doe, heb ik te maken met een uniek feitje, want het is gewoon gelijk spel. Er zijn twee tracks, Buzzy Buzz en You Don't Stop en Living Joy met Don't Stop Moving. Allebei hebben ze evenveel stemmen. Dus wat ik doe, ik schuif hem even op. We gaan even gewoon nog even een klein beetje tijd rekken om te kijken welke track het meeste stemmen kan behalen. Ik laat ze nog even een keertje horen aan je. Dus Buzzy Buzz met You Don't Stop op de nummer 1. Living Joy met Don't Stop Moving op de nummer 2.

Dus doe me alsjeblieft een lol. Stem nog snel eventjes op de Throwback Track. Want ik zit echt met een gelijkspel. De plaat met de meeste stemmen, die moet echt gewoon de wedstrijd winnen. Dus Busty Bus met You Don't Stop op de nummer 1. Living Jer met Don't Stop Moving op de nummer 2. En Fatboy Slim met Gangster Trippin' op de nummer 3. Geef door via hotdanceradio.nl.

0: die tracks toch lekker, hè, zo in de anthems. Veel meer anthems komen eraan. Need to Feel Love staat voor je klaar voor Reflect en Praise Cats. En Andrea Love met Shine On Me. Hoor je zo.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

90 hier bij Hot Dance Radio. Ik heb hem voor je hoor. Ik heb hem. De stemcomputer heb ik op hold gezet. Hij is bekend. De throwback track. Je hoort zometeen welke track het is geworden. Na onder andere nog Dr. Cucho Can't Stop Playing en Dragonette Summer Thing.

Café Del Mar op Ibiza hing een energiemeter. En die gaf op dat moment de waarde aan 52. Energy 52 hoorde je juist op Hot Dance Radio met Café Del Mar. En daarvoor Dr. Cucho en Can't Stop Playing. Oh, het was spannend wat ik al eerder vanavond vertelde. De throwback track. Ik heb hem gewoon moeten opschuiven voor het eerst in de geschiedenis van de Hot Dance Anthems. Je kon kiezen uit Buzzy Buzz met You Don't Stop. Living Joy met Don't Stop Moving. En Fatboy Slim in Gangster Tripping. En het was echt een randje. Maar uiteindelijk heeft de stem van Marieke ervoor gezorgd dat, jawel, de nummer 2, Living Joy, met Don't Stop Moving, geworden is. Wat die moest zijn. De throwback track. En die hoor je nu op Hot Dance Radio.

0: These are next. When Hot Dance continues. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

night. Turn up the heat.

Dijk, voor een Angel. Wat een heerlijk begin. En die Paul van Dijk, die staat trouwens in de Melkweg in Amsterdam tijdens Amsterdam Dance Event. Lekker hoor. Nog veel meer anthems voor je klaarstaan vanavond. Waaronder nog Faithless, God is a DJ. En dit is Everything But a Girl.

0: Free From Desire, zometeen Groove Armada, My Friend.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Leuk weet je over deze track. Hij is ooit geregisseerd door Guy Ritchie. Guy Ritchie hoor ik je denken. Ja, dat is dezelfde Guy Ritchie die verschillende films heeft geregisseerd. Deze track trouwens bereikt in Engeland de nummer 5 positie. Dit zijn de Hot Dance Anthems. Jij bent erbij. Zometeen een absolute wereldhit in Nederland. Maar echt nu een klassieker. Hathaway. What is love?

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

uitje. En Bounce was trouwens eerst van de eerste nummers van Calvin Harris, waarin hij zelf niet meer de zang deed, maar dat liet hij dit keer over aan Kelis. Nu een lekkere hot dance anthem, High Tech en CCC.

0: denk, ik gooi nog een lekkere track met veel energie erin. Chesto en Flight 643 hier bij Hot Dance Radio. En daarvoor Moosty en Horny. Tijd voor een stukje rust. Zometeen ben ik bij je terug met Cosheen en Catch.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

met I Like It. En I Like It, ja zeker, de Hot Dance Anthems zitten er helaas alweer op. Maar ik heb nog een paar anthems voor je klaarstaan, dus we hoeven nog niet helemaal afscheid te nemen. Je kan nog even wakker blijven voordat je naar bed gaat, want ja, de anthems sluiten af met onder andere nog Supermode, Tell Me Why, All of You're Not Alone. En hoe toepasselijker is het om jou te bedanken voor deze fantastische avond. Lekker dat je erbij was. Dit is Stardust. And the music sounds better with

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hey, let's talk about power hours.

0: je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: These are next. When Hot Dance continues. With a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
3: Class IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.